0: Rádio Estéreo Sul, Minas Gerais, Brasil.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo